Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

0: headlines.
1: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaere scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Dodi Lukebakio.
2: I think we could do much better in the group phase. But we grow. We grow, and today we are showing that we have more confidence, and with the results it helps us a lot. And we are showing our quality definitely. Played against a tough opponent, we have to say it. Against all their fans, it's never easy.
1: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij moest met tranen in de ogen van het veld. In de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. Vrijdagavond om 9 uur spelen onze Duivels hun kwartfinale tegen Spanje. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. Tot daar de sport. Het KMI heeft zijn code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn. Drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan opnieuw boven de 30 graden.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubics and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
2: Goh, ik weet niet, ik twijfel nog.
1: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
2: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Stop!
2: Ofwel ben je al wakker, ofwel ben je nog wakker. Eén ding is zeker, Lore heeft de top headlines voor jou. Het is 7 uur. Lore, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Thibaut Courtois.
4: Vooral in Amerika hebben ze wel een beetje gezegd dat ze makkelijk gingen winnen tegen ons, als ze wel favoriet zijn. Maar ik denk dat ze vandaag hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben. En als iedereen zijn taak goed doet en we verdedigen goed, dan is het moeilijk om ons te verslaan. Ik zeg dat ik had iets meer bang te zijn aan de stekers van Senegal dan van Amerika. Amerika is een goede ploeg, maar ik vond Senegal toch nog iets beter.
3: Ook de analisten spreken over een statement van de Rode Duivels. Je hoort Mark de Grijze.
5: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
3: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer na een duel en greep meteen naar de knie. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
6: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
7: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
8: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
3: En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1, na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Onze premier Bart Wever is erbij, net als Amerikaans president Trump. Journalist Jelle Frenke vertelt waarover de bondgenoten het zullen hebben.
9: Herinner je de vorige NAVO-top vorig jaar in Den Haag? Onder druk van Donald Trump hebben de NAVO-bondgenoten toen beslist dat elk land 5% van het bbp moet investeren in defensie tegen 2035. Wel, nu zal aan die landen gevraagd worden, hoe zit het daarmee? Is dat percentage al bereikt? Hoe ver zijn jullie daarmee? Meteen een moeilijk punt voor premier Bart de Wever natuurlijk.
3: Want ons land zit voorlopig op 2% en niet alle coalitiepartijen willen dat nog verder optrekken. Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het KMI heeft code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn, drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
2: Nu al 2 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Brussel tussen Londerzeel en Wolvertem. Verlies je een half uur. En op de E19 richting Mechelen tussen Kontig en Rumst 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
1: Dit is Stop. Brian Loefrimo.
2: Met kleine oogjes, maar vooral met veel goesting, bloeteren we samen door die ochtend. Zometeen met Chris Brown, na Martin Garrix.

0: met een nachtje door vannacht?
1: Ja.
0: Oprecht heel benieuwd naar hoe jouw nacht geweest is. Ben je gewoon vrolijk in je bedje blijven liggen tijdens de match? Of was je ooggetuige van de billenkletsen die we die Amerikanen gegeven hebben vannacht? Laat eens even weten hoe jij die WK-match hebt beleefd of niet. En als je ze beleefd hebt, wil ik natuurlijk ook wel weten hoe. Ja, ze spreekt voor zich. Ik zag dat de organisator van het WK-dorp in Braschaat zelfs bedden had voorzien. Zodat, mocht je dat willen, je jezelf even kon voorzien van een powernapje. En ik vond dat eigenlijk wel zeer goed gevonden van die mens. Ja, wie weet is dat ook hoe jij de nacht bent doorgekomen. In elk geval, je hoort dit... Dus je bent wakker.
2: Ja. De zomerwekker.
0: En dat is zowat de enige vereiste om de zomerwekker van top te kunnen zijn. Wakker zijn, heel belangrijk. Je weet het, elke ochtend ga ik op zoek naar een topluisteraar die de belangrijkste dagtaak voor zijn of haar rekening wilt nemen. Het wekken van de natie. Dat doe je door mij te laten weten welke track ik mag draaien op deze dinsdagochtend. Met welke track ben jij de zomerwekker vanochtend? Mag echt van alles zijn, sans gêne. Dus neem er de Topradio BR even bij en stuur je suggestie door. Met een goeiemorgen erbij, heel graag zelf. Zometeen Henri PFR naar deze Chris Brown.

0: Je zou denken dat het zon betekent, sola, maar nee, het betekent eigenlijk gewoon alleen. Ja.
1: De Zomerwekker.
0: De nieuwste van Henri Perver hoort je in de ochtend van Top en Sola. Goedemorgen, ik vroeg je daarnet hoe jouw nacht is verlopen. Heb je naar de Rode Duivels gekeken? Ja, dan nee. En de Top Radio BE-app is eigenlijk redelijk ontploft. Dat is wat je zoal kunt zeggen. Jonathan is erbij, Lisbeth is erbij, Christoffer is erbij. Dario laat weten dat hij gekeken heeft naar de match. Heeft van 9 tot middernacht geslapen. Is daarna naar huis gegaan, dus na de match naar huis gegaan om andere kleren te gaan aandoen en is dan gewoon begonnen met werken om 6 uur. Wat een strijder, ongelooflijk. Dan hadden we ook nog, even kijken, Thibaut uit Rudervoorde. Thibaut, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Ja, jij hebt vannacht ook naar de match gekeken, hè?
2: Ja, klopt. Ik heb ook thuis gekeken naar de match. Maar ik heb ook naar Portugal-Spanje gekeken.
0: Ah, wel?
2: Dat is een korte nacht geworden.
0: Exact. Sterker, je hebt ze eigenlijk gewoon allemaal bekeken vannacht.
2: Ja, dus het wordt een zware dag.
0: Crazy.
2: Komt dat in orde.
0: Hoeveel uur heb je geslapen?
2: 2 uurtjes.
0: Brrr, ik krijg koude rillingen als ik... Wat doe je van werk juist?
2: Ik werk bij de Vlaamse overheid.
0: Oh, ja, maar dan is niks. Oké, als je dan maar 2 uur geslapen hebt, dat is op zich geen ramp. Als ambtenaar kun jij gewoon lekker bijditten op het kopieerapparaat zo meteen. Is op zich zo.
2: Well, ik denk dat ik het eerste kopieerapparaat ga vinden en dat we daar inderdaad een beetje
0: Oh, kijk hoe. Hey, wat vond je van de match? Beetje genoten?
2: Ja, super, hè. Super, ja, match. Het was echt een superspannende match. En met een topresultaat. Dus ideaal.
0: Absoluut. We zouden kunnen concluderen dat je je slaap hebt opgegeven voor de goede match van de 2K. Dat sowieso.
2: Klopt, inderdaad.
0: Thibaut, welke track kan ik voor je draaien om die dinsdagochtend met weinig slaap toch wat meer energie in te krijgen?
2: Ah, wel, zoals we met de Amerikanen hebben gedaan, hebben ze een patat gegeven. Dus om met dat patat. Oh. Van Average Rock.
0: Kijk, mooi brugje. Fantastisch. Ik vind dat een goed idee, Thibaut. Zeer veel plezier en slaap wel dan zo meteen.
2: Nee, sneakers.
0: Jojo, salutjes.

0: moest er nog wat stamp zijn op deze dinsdagochtend. Ik denk dat je nu wel goed zit, met dank aan Thibaut uit Ruddervoorde. Hij heeft hem aangevraagd in onze zomerwekker. Omdat het kan, en Everdrop met Omé La Patate. Onderweg, Afrojack.
1: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat?
3: Handen?
1: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, de cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.

0: Gisterenochtend was het nog niet helemaal duidelijk hoeveel miljarden de federale regering precies zou moeten besparen, maar...
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ja, intussen is dat wel het geval. Dat bedrag is gekend. Het gaat om 7,7 miljard euro. En dat is zelfs het absolute minimum om aan de Europese regels te voldoen. Ja. Opvallend is dat de regering al voor zo'n 30 miljard euro aan besparingen heeft beslist, maar die begrotingsput die blijft gewoon dieper en dieper en dieper zakken. Komt onder meer omdat sommige maatregelen minder opbrengen dan verwacht. Geplande ingrepen die zijn nog niet ingevoerd. En er komen extra uitgaven voor defensie, om maar een paar voorbeelden te geven. Ook de oorlog in het Midden-Oosten, de hogere olieprijzen en de tragere economische groei, die duwen dat tekort verder omhoog. En dus zal onze regering De Wever opnieuw moeilijke keuzes moeten maken. Er wordt gekeken naar onder meer de groei van het zorgbudget, het remgeld bij de dokter, de regeling voor langdurige zieken, subsidies en andere toestanden. Je voelt dus aan alles aan dat onze gezondheidszorg weer zwaar onder druk staat, onder financiële druk wel te verstaan. Kijk, tegen 15 oktober moet er een begrotingsplan op tafel liggen voor Europa. En dan was er natuurlijk nog iets dat je moet weten voor je aan je dag begint. Iets waar je de komende 48 uur werkelijk overal dingen zal over horen. Op de trein, in het tankstation, aan het koffiemachine op het werk, noem maar op. Ik heb het natuurlijk over die WK-match van afgelopen nacht. Mocht je het gemist hebben, kan uiteraard zometeen een kleine recap, maar dan in een topjas.

0: The last zijn we dus al zeker niet op dat WK. Wie weet the first. Of misschien is dat gewoon een beetje wishful thinking. Kan zomaar. Zometeen even terugblikken op die match van vannacht. Eerst op verkeer met één plek waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de A12 richting Brussel. Tussen Londerzeel en Wolvertem verlies je een kwartier. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
1: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
3: Eggo Keukens.
4: Solde bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat

0: op nacht. Dus die Verenigde Staten tegen onze Rode Duivels. En man, wat een match was dat. Ja, ik heb ze zelf niet gezien, helaas. Maar net zoals bij de match tegen Senegal heb ik daar nu opnieuw ongelooflijk veel spijt van. Ja. Het werd 1-4 in Seattle. Een pandoering voor de Amerikanen van je welste. Sommigen noemen het zelfs de beste match van de Belgen tot nu toe. En laat ons ook maar even meteen eerlijk zijn. Zo bizar moeilijk was dat nu ook weer niet. Mocht je net zoals ik de match gemist hebben, Peter van den Bent, vat hem even goed samen. Voor jou.
1: De een kan nog een keer bellen naar de ander, maar deze kwalificatie, daar kan geen telefoon meer aan verhelpen.
0: Ja, we gaan dus knijtenhard door naar die kwartfinales. Daar komen we geen Portugal, wel Spanje tegen, vrijdagavond om 9 uur. En ik ben daar zo ontzettend blij mee. Eindelijk nog eens een match die ik wel gewoon kan volgen. Echt, je maakt me niet gelukkiger. En ik ga er nu misschien wel wat licht over, want eigenlijk valt er nog veel meer te vertellen over die match van vannacht. Ga ik zo meteen ook doen. Enfin, ik, het is te zeggen, Peter van den Bent meets The Roots. Ja, in alles wat je moet weten over Amerika tegen onze Rode Duivels. Zo meteen, na Shakira, Die Die, eerst nog Offenbach en Miles Away.

0: Hoe maak je het commentaar van Peter van den Bemt op Amerika-België nog beter? Heel simpel. Je gooit er gewoon een van de dikste schijven ooit gemaakt onder. Deze The Root and Sandstorm hoor je zo meteen.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Forever Young. Allee, nog één keer over die match van vannacht, ja?
1: Sorry. Het moet, het spijt me zeer.
0: Je wint niet elke week 1-4 van Amerika. Dat is natuurlijk zo. Ik weet niet of je dezelfde match gezien hebt. Hey, wat berichten komen binnen via de Top Radio BE-app. Bij de vorige match, België-Senegal, hebben we jou het commentaar van de match cadeau gedaan op Taste of Summer. Deze keer doen we dat met een totaal ander nummer. En ik moet heel eerlijk toegeven, ik vind hem best geslaagd. Ja, het is... onder het motto, hoe maak je een fantastische match nog beter? Met dank aan The Root en Sandstorm. Ga er even voor zitten. De recap van Amerika-België van afgelopen nacht. Daar gaan we.
2: En zo zijn we er aan begonnen hier in Seattle. Twee man op speelt, dat is goed. Kastanje hier is Tielemans, zet op naast de bal. Ai, ai, ai. Wat een goede actie. Die starten bij Onana. Raskin zet druk. Nog eens buitenom gaan. Hier is een goal. De Ketelaar. De vlak blijft beneden. Dankzij Raskin. Hij pikt de bal op. Hij zet druk. En dan de voorzet. Niemand die hem kan wegwerken. En de Ketelaar. Opletten. Tillman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. En daar staat het ineens. Staan half uur spelen weer gelijk. 1-1. Tielemans opent voor Trossard. Esther naartoe. Ook Freeman in de buurt. Trossard een versnelling buitenom. De voorzet is een goeie.

phénoménal. Kuiper de vrije trap, daar is ook een bakje, nee! Hij kopt hem ernaast, wat een kans voor Tony Lukaku! Voilà, het rustsignaal weer klinkt. Zo, we zijn eraan begonnen. Mechelen stuurt een lange. De ketenaren kan ontsnappen, maar Vries is eruit. Nee, die doet het rustig. Oh, laat hem bijna liggen. Nee, Van Aken moet kloppen. Van Aken, nee! Jawel!

0: goed. Rechner. Oei, miste intercepts. Balogun, de Kuiper komt bijsluiten. Balogun, redding van Courtois. De eerste die nodig is. Van Aken, die daar nog druk gaat zetten. Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1 tegen 4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. België geeft de Verenigde Staten hier op hun eigen grond. Hun heilige grond een pak voor de broek. Voilà, daar weer klinkt het laatste fluitsignaal.
1: Kijk, twee legends bij elkaar. Meer moet je niet hebben, hè. Darude en Peter van den Bemt. Sandstorm hoorde je hier in de ochtend van Top. Een hele goede morgen. Zometeen Sam Sparrow, Black and Gold. Laat ons hopen dat we met de duivels vooral dat laatste winnen. Nu eerst David Guetta, Kid Cudi. Dit is Memories.

Goedemorgen, straks na 8 uur maak je weer kans op een leuk duo-ticket dankzij het Ik Verveel Mij alarm. Als je het kunt spotten, stuur je Ik Verveel Mij door via de Topradio BE-app. Easy as that. En wie weet stuur ik je dan wel op een leuke daguitstap. Eerst Cigala, Jack Sumie.

0: Dit is Top.
1: Zo goed als 8 uur. Lore Briesing heeft het nieuws voor jou. Lore, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Rode Duivels zitten bij de laatste 8 op het WK voetbal, na een statement tegen de VS. België won met 4-1 van het gastland. Een wervelende wedstrijd zag ook analist Mark de Grijze.
3: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
2: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer en greep naar zijn knie. Je hoort Dodi Lukebakio.
4: Het was heel moeilijk om zijn blessure te zien. Maar ja, hij is heel belangrijk in de ploeg. En hem te verliezen op dat moment was denk ik moeilijk. Maar ik wens hem heel veel succes. We zijn natuurlijk met hem en we zijn triestig voor hem. Maar helaas hoort dat erbij.
2: In de kwartfinales nemen de Duivels het op tegen Europees kampioen Spanje. Dat schakelde Portugal uit met 0-1. Vrijdagavond om 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
5: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
6: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
7: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
2: In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlecht Sahaard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
8: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
2: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
1: Drie plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Is het geval op de A12 richting Brussel, komt door een ongeval in Wolvertem. Een half uur extra vanaf Londerzeel. Dan op de E19 richting Mechelen-Noord vanuit Kontich een kwartier extra. En het is ook file rijden op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst daar een kwartier extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies daar niet meer dan die 15 minuten.
0: Dit is Top.
1: Je weet het, spot je het Ik verveel mij alarm en ja, het komt eraan. Stuur je Ik verveel mij door via de Top Radio BE app. Zeer belangrijk.
0: Top!

0: Blijft goed, hè? Timbaland en Carrie Hilson met The Way I Are bij Top. Een hele, hele, hele goede morgen. Je hebt hem misschien ook wel gespot.
1: Het.
2: Ik verveel mee.
0: Want heel wat berichten zijn binnengekomen via de Topradio BE-app. Mensen die Ik verveel mij hebben ingestuurd via de Topradio BE-app. En dat nog voor ik heb verteld welke tickets er vandaag aan dat Ik verveel mij had hangen. Dat is ook het geval voor Tatjana uit Lokeren. Tatjana, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian.
0: Wat ben je aan het doen op deze dinsdagochtend?
3: Ik sta nu aan de kant, maar ik ben onderweg naar het werk.
0: Alright, super. Moet je nog een lange rit?
3: Nog een 20 minuten.
0: Nog een 20, dat is nog even. Ik stel voor dat ik die rit een beetje beter ga maken. Je wint sowieso al een duo-ticket. Dat is al dat. Yay.
3: Yes.
0: Vandaag in de mogelijkheden Snow World, The Park Playground, Bobby Jaanland en een potje karten bij e-karting. Wat is jouw favoriet van de vier?
3: Alles is goed, maar als ik echt kan kiezen is het Snow World.
0: Snow World, ben je een fervent skier of snowboarder?
3: Ja, klopt. Een verfijnd snowboarder.
0: Ah, leuk. Ja, ik ben meer van skiën, moet ik toegeven. Maar goed, kijk, ieder het zijn. Superleuk. Oké, ik stel voor, Tatjana, dat ik een ruk aan het rad geef. Is dat goed voor jou?
3: Ja, super.
0: Daar gaan we. En 3, en 2, en 1. Ja. Snow World had je gezegd. Eens kijken of het dat ook wordt. Of toch iets anders. Oh. Zo jammer. Ah, bijna, bijna. Hij slaat net het tandje over. Helaas, geen Snow World, wel een potje karten bij e-karting, Tatjana.
3: Ah, super. Ook heel leuk.
0: Ja, voilà. Weet je al wie je gaat meenemen?
3: Ja, de kindjes zal ik zeker meenemen.
0: Ah, kijk, super. Tatjana, ik ga je een zeer fijne rit nog, of een veilige rit, vooral naar het werk toe wensen en veel werkvreugde vandaag. Salut, hè.
3: Ja, dankjewel. Voor jou.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Andy stuurt een bericht via de Topradio BE-app. Ik heb niet gewonnen met dat ik verveel mij alarm, dus ik zal nog maar een beetje werken op mijn kraan. Stuurt een foto mee in de Topradio BE-app. En ik word er nog voor betaald. Oh, kijk Andy. Zeer veel succes. Weet dat je nog een hele zomer kans maakt op die leukste tickets. Het enige wat je een hele zomer lang moet doen, is het ik verveel mij alarm spotten.
1: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
4: En zo'n grote badeend.
3: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

straks duik ik met jou in de Shazam charts. Amai, met de Shazam scan. Dan duiken we weer naar een of ander land waar een onbekend nummer gigantisch hoog in die Shazam-lijst scoort. En zometeen trekken we naar Finland.

0: Elke dinsdagochtend luister je naar wat onbekend is. Of hè?
1: Shazam Scan.
0: Dat zou toch de bedoeling moeten zijn in Shazam Scan. En ik gok dat dat vandaag ook weer het geval zal zijn. Want vandaag trekken we straks even naar Finland voor de nieuwste van Hou U Vast. Jazzy. Ja, niet deze Calvin Harris, wel de vocalen die je hoort. De dame heeft dus een gloednieuwe track uit en je hoort hem zometeen voor een klein stukje in de Shazam Scan. Mag jij laten weten wat je ervan vindt. Eerst een track die je wel kent, of dat zou toch de bedoeling moeten zijn.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Manuals en Brian V. Where do I go?
1: We make

0: with me. Je hoort hem extra vaak deze week als top tune of the week. Manuals en Brian V. Met Where Do I Go? Een hele goede morgen. Zometeen gaan we even op en af richting Finland voor onze wekelijkse Shazam-scan. Eerst twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je een kwartier. En in de omgekeerde richting, richting Mechelen, een kwartier extra tussen Kontich en Mechelen-Noord. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
1: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels,
3: natuursteen, parket, Impermo.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
6: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Disney news to Von Bibi Rexa. Samen met David Guetta uiteraard. Sad Girls.
1: Shazam Scam.
0: Ja, elke dinsdagochtend trekken we naar de charts van Shazam om eens te kijken welke tracks nogal populair zijn. Welke nogal veel gescand worden door Shazam. Je weet wel, dat is zo die app die je kan bovenhalen als je een nummer hoort dat je wel goed vindt, maar dat je eigenlijk nog nooit gehoord hebt. En dat is eigenlijk wat we elke week doen. Met deze week een track die je, of een artiest die je ongetwijfeld kent.

een gloednieuw nummer uit na die dat ze gemaakt heeft samen met Calvin Harris. Satisfy hoorde je daarnet. Nieuw nummer dus. Heeft niet meer samengewerkt met Calvin Harris. Wel met Chris Lorenzo. Zo heet hij. Of dat dan ook met een Italiaans accent moet, dat weet ik niet. Maar het klinkt in elk geval wel lekker. Laat even weten wat jij ervan vindt. Invisible, de nieuwe van Jesse, is ontzettend populair in Finland. Is daar het zesde meest gestreamde nummer of zo? Let me know via de Top Radio BE app wat jij ervan denkt.

En wat denken we ervan? Wat vind je van de beat van Jesse en Invisible? Gloednieuw nummer. Vandaag in Shazam Scan, jij mag het laten weten, via de Top Radio BE-app. Kom maar door, zeer benieuwd naar je mening. Je hoort hem zometeen na Pausa en The Adventures of Stevie V, Dirty Cash, na deze klankcarousel.

0: je net de radio opzet op deze dinsdagochtend, dan is dit best lekker opstaan. En ook als je al keihard aan het werk bent, dan kan je het waarschijnlijk wel smaken. Klankcarousel en Zonnentans op deze dinsdagochtend. We zitten midden in de Shazam-scan, een nummer dat populair is in Finland. Mega populair zelf. De nieuwste van Jesse heet Invisible. En zo klinkt hij. Jij mag er nog een dikke 3 minuten je mening over geven via de Topradio BEF. Dus kom maar door.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
6: DJ Yuri, de meest allround DJ uit Kortrijk.

0: Stel je voor dat je nu op de fiets zit of aan het sporten bent. Ja, dan is dit misschien wel extra die peper die je nodig had om net dat extra duwtje te geven. Net Sky en Billy, we can only live today.
1: Shazam Scan.
0: Elke dinsdagochtend duik ik in de Shazam charts overal ter landen. En vandaag is dat richting Finland. Even kijken welke tracks daar bijzonder populair zijn. Met een nummer van Jessie. Kan je kennen van haar samenwerking samen met Calvin Harris en Satisfy. Hoor je zo meteen. Eerst nog even een verdict. Want dit is dat nieuwe nummer samen met Chris Rolenzo. Invisible, zo heet het. En jij mocht er je mening over geven. Hanna vindt het lekker, kan het. Die vindt het maar flauwkes. Andy is ook niet zo'n grote fan. En Shirley zegt, ik vind er eigenlijk ook niet zo heel veel aan. Ja, dat is eigenlijk zowaar het gemiddelde in de Top Radio BE-app. Dus ik vrees dat Jessie tot nog toe een klein beetje in Finland gaat moeten blijven. Enfin, dan maar een nummer dat je wel kunt smaken.
1: Dit is
0: van diezelfde Jessie samen met Calvin Harris. Satisfy.

nadat op Headlines duiken we opnieuw in de Summer Beat 1000. Krijg je van mij weer twee tracks uit de lijst. Mag jij kiezen welke je hoort? Na nummer 487 uit die lijst. Justin Bieber, DJ Snake. This Let Me Love You.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top!
4: Het is 9 uur, Top Headlines krijg je van Lore Brissink. Lore, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Internationale media zijn lovend over de prestatie van de Rode Duivels op het WK. Zoals de over de VS en wonnen met 1-4. De Spaanse sportkrant Marca spreekt over de beste Belgische prestatie op het WK. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft het over de herontdekking van een ijzersterk team. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Kapitein Jurie Tielemans blikt vooruit.
6: Dat is het doel. Als je hier geraakt, wil je zo ver mogelijk geraken. En nu gaan we Spanje heel goed analyseren. We hebben hun wedstrijd wel gezien, voor onze wedstrijd natuurlijk. Dus wij weten een beetje hoe dat ze spelen. En ja, we gaan een heel goede tactisch plan moeten hebben om die wedstrijd aan te letten.
5: En ook de analisten geven de Rode Duivels een kans. Mark de Grijze.
7: Je hebt altijd een kans, maar ja, goed, Spanje is natuurlijk favoriet. Maar misschien ja, die twee wedstrijden nu, of het einde van de wedstrijd tegen Senegal en nu vandaag, heeft de ploeg wel het vertrouwen gegeven dat ze zelf tegen Spanje een kans hebben. En dat was bijvoorbeeld in de groepsfase, had je dat gevoel helemaal niet.
5: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje. Ook koning Filip zal erbij zijn. Hij reist af naar Los Angeles om de match live te bekijken. In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
8: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
5: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïnse collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen boven de 30 graden.
4: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest is het geval op de Brusselse binnenring door een defect voertuig in Vilvoorde Koningsloo. Verlies je 20 minuten vanaf Strombeek-Bever. Dan op de E19 richting Antwerpen, ook daar nog een kwartier extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
3: Dit is Top! Brian Loufrimo.
4: Straks dus weer een Summerbeat Battle. Neem er de Topradio BE-app maar bij. Eerst een Turke in James Hype, zijn Ferrari.

0: Elke ochtend duiken wij in de Summerbeat 1000. Geef ik jou twee tracks. Mag jij kiezen welke je hoort?
1: Summerbeat Battle.
0: Dat is het concept achter de Summerbeat Battle. Met vandaag opnieuw twee nieuwe nummers. En vandaag zijn het twee tracks uit de hogere regionen uit de lijst. Met op als keuze 1...
1: 45.
0: Platen die voor mij part echt veel hoger in de lijst had mogen staan. Daft Punk en Get Lucky. Ofwel kies je voor keuze 2.
1: 129.
0: Een beetje drum and bass daarbij. Welke wil jij horen? Je mag het laten weten via de Topradio BE app. Heel graag zelfs. Je weet het, keuze 1 voor Daft Punk en Get Lucky. Of keuze 2 voor Sigma en No.

0: Welke track uit de Summer Beat 1000 wil jij graag horen? Dat is de vraag in de Summer Beat Battle. Met vandaag weer twee keuzes. Enerzijds Daft Punk en Get Lucky.
1: 45.
0: Als keuze 1, ofwel toch maar een portie extra drum en bass om je dinsdagochtend wat verder door te komen.
1: 129.
0: Kies je voor Sigma en deze Nobody to Love als keuze 2. Kom maar door in de topradio BEF.
2: Meti Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Meti Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: topic in de ochtend van Top, samen met Fireboy DML en Buddy. Een hele goede morgen. We zijn nog altijd bezig met de Summerbeat Battle.
1: Summerbeat Battle.
0: En het is ontzettend spannend, want jij mag kiezen welke track je, je zo meteen hoort hier in de ochtend van Top. Dit was keuze 1.
1: 45.
0: Een Daft Punkske, altijd goed. Mad Get Lucky. Ofwel koos je voor een extra portie drum and bass.
1: 100.

Nobody to Love. Ja, dat is toch een zeer moeilijke keuze, denk ik. Dat zie ik ook aan de Top Radio BE-app. Ik zie Emily, ik zie Bjorn, ik zie Klaartje, ik zie Thomas, ik zie Silke, ik zie Heidi, ik zie Shirley. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Eén ding is duidelijk. De meerderheid heeft zin in een extra portie drum and bass. En ja, ik ook. Dus dat komt goed uit. Sigma in de ochtend van Top met Nobody to Love. I am

0: De winnaar van de Summer Beat Battle vandaag, Sigma en Nobody to Love. Twee plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je een kwartier. En dat is ook het geval op de Brusselse binnenring. Tussen Strombeek-Bever en Machelen-Woluwelaan 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat past binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
1: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting. Dit is... Top.

Calvin Harris in de ochtend van Top met Feel So Close. Als je blijft hangen, hoor je de nieuwste van Lost Frequencies. Live It All, en die klinkt echt bijzonder goed. Dus dat is een hele goede reden om te blijven hangen. Zometeen na Alessio.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
0: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
5: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte V.

0: straks na de top headlines. Thibaut van Leliendaal en hij laat je nog eens genieten van die match Amerika-België van vannacht. Met Sandstorm van de Root, inclusief Peter van den Bemt. Onder andere, ja.
1: Dit is top.
0: Thibaut is er zo meteen na de top headlines. Eerst

0: Dit is Top.
1: Goedemorgen, het is bijna 10 uur. Tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Lore. Een goedemorgen, Lore.
2: Een goedemorgen. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostrade aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En er is meer, zegt Thomas Liebe van Wegen en Verkeer.
3: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert, dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
2: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. De Vlaming Mark Moerman is opnieuw in ons land. Dat is de man die bijna 5 jaar vast zat in een gevangenis in Marokko. Moerman werd daar veroordeeld tot 8 jaar cel na valse verklaringen van zijn ex-vrouw. Die beweerde dat hij hun zoontje seksueel misbruikt had. Maar het Belgische gerecht weerlegde dat. Hij reageert opgelucht.
4: Het is een hoofdstuk dat nu eindelijk afgesloten is. Maar nu begint er een nieuw hoofdstuk. Wat ik wel mijn zoon terug heb. Nu ga ik mijn leven terug op de rails krijgen en zo snel mogelijk terug beginnen werken.
2: Zijn zus stond hem gisteravond op te wachten aan de luchthaven. In China zijn al 15 doden gevallen door stormweer. Meer dan 275 anderen raakten gewond, dat melden staatsmedia. Op verschillende plaatsen zijn er overstromingen en tornado's. Minstens 50.000 mensen werden al geëvacueerd. De komende dagen wordt nog meer stormweer verwacht, onder meer door een supertyfoon die wellicht zaterdag aan land komt. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
1: Nog 3 plekken waar je 5 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E429 richting Brussel. Daar ben je 9 minuten kwijt tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Op de E19 richting Antwerpen dan 8 minuten bijtellen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En tot slot op de E403 richting Kortrijk. Daar moet je 8 minuten bijtellen tussen Templeuven en Etampuy. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 5 minuten.
0: Dit is Top! Van Leliendaal.
1: Als je een nachtje door hebt gedaan voor onze duivels, heb ik nu de perfecte opkrikker voor jou. Dit is de Bausa en Magnetic. Goedemorgen.
0: Top.

0: Detroit. Wakker worden met deze Fede Legrand en Put Your Hands Up for Detroit. Of misschien gezegd beter, Put Your Hands Up for Seattle.
1: Dit is Top.
0: Ja, daar wonnen onze Rode Duivels deze nacht met 1-4 van het thuisland Amerika, de Verenigde Staten. Hupla, we staan in de kwartfinale van het WK. Vrijdag wacht Spanje. Het doel is eigenlijk bereikt, hè. Iedereen zei altijd op voorhand van als we de kwartfinale bereiken... of halen, dan hebben we ons doel bereikt. En kijk, het is dus wel gelukt. Proficiat, hoedje af naar Rudy Garcia. Je hebt het goed gedaan, man. Ik heb veel commentaar gegeven, maar toch, goed gedaan. Ik heb de volledige match uitgesteld, herbekeken deze ochtend. Ik had mijn meldingen afgezet en de volledige wedstrijd gezien. Dus ik zit nog een beetje in die adrenaline. En ik heb goed nieuws voor als jij de wedstrijd zou hebben gemist vannacht... Geen paniek, ik heb een recap gemaakt en die hoor je nog voor 10:30. Nu eerst nog muziek van Belgische bodem. Een

Radio BR. Die stuurt dat hij deze nacht helemaal niet geslapen heeft. Hij is speciaal opgebleven voor de wedstrijd van de Rode Duivels en dan meteen doorgereden naar zijn werk. Red Bull to the rescue vandaag. Ik merk, ja, het leeft wel echt die overwinning van onze Duivels. Peter en Yara die hebben dan weer niks gezien van de wedstrijd deze nacht. Ze hebben alles moeten lezen via de krant. Wel, goed nieuws, Peter en Yara, want zometeen gaan we even terugblikken. Even throwback naar deze nacht, 2 uur. En dat op de tonen van The Roots. Komt er zometeen aan. Eerst nog Star Sailor en Offenbach.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor 499 euro na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie.

0: Onze Rode Duivels of de Belgen hebben dus gewonnen van Amerika met 1-4. En nu vrijdag moeten ze het opnemen tegen Spanje in de kwartfinale. Misschien wel de grote favoriet samen met Frankrijk om het WK te winnen. Maar goed, dat is voor vrijdag. Nu nog even terugblikken op vannacht. En dat met commentaar van Peter van den Bent voor de TV en Tom Boudeweel van de radio, die samen gemixt en dat op de tonen van The Root en Sandstorm.
1: En zo zijn we eraan begonnen hier in Seattle. Twee man overspeeld, dat is goed. Kastanje hier is Tielemans, zet op naast de bal. Ai, ai, ai. Wat een goede actie, die starten bij Onana. Raskin zet druk, nog eens buitenom gaan. Hier is een goal, de ketelaar, de vlak blijft beneden. Dankzij Raskin, hij pikt de bal op, hij zet druk. En dan de voorzet, niemand die hem kan wegwerken en de ketelaar. Opletten, Tillman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. En daar staat het ineens. Na een half uur spelen weer gelijk. 1-1. Tielemans opent voor Trossard. Esther naartoe. Ook Freeman in de buurt. Trossard versnelling buitenom. De voorzet is een goeie.

van de Rode Duivels is fenomenaal. Kuiper de vrijtrap, daar is ook een bakje, nee! En kopt hem ernaast, wat een kans voor Tony Lukaku! Voilà, het rustsignaal weer klinkt. Zo, we zijn eraan begonnen. Mechelen stuurt een lange. De ketenaren kan ontsnappen, maar Vries is eruit. Nee, die doet het rustig. Oh, laat hem bijna liggen. Nee, van Aken.

0: De Kuiper komt bij, sluit de bal op een redding van Courtois. De eerste die nodig is. Van Aken die daar nog druk gaat zetten. Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. België geeft de Verenigde Staten hier op hun eigen grond. Hun heilige grond een pak voor de broek. Voilà. Daar weer klinkt het laatste fluitsignaal.
1: Ah, zalig. Kippenvel van begin tot eind.

0: half elf. Zometeen mag jij weer je mening geven in Hit of Shit. Eerst nog twee plekken waar je 5 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E403 richting Kortrijk, daar ben je 9 minuten kwijt tussen Templeuve en Etampuy. En tot slot op de E910 richting Antwerpen dan, daar moet je 7 minuten bijtellen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Dit is Top.
4: Your summer beat.
3: Van Leliendaal.
4: Your

voor Jason Derulo in onze Hit of Shit. Even de harde cijfers van gisteren. 41% hit, 59% shit. Dat is het rapport van Jason Derulo op dit moment. Voor hun nieuwste track, hij noemt Michiko. En het is samen met DJ Goya. Het is helemaal viraal gegaan op TikTok. En nu komt hij dus ook piepen op de radio. En jij mag er dus nu je mening over geven door hit door te sturen als je het goed vindt. Of shit als je het niet zo goed vindt. Laat maar komen, wat vind jij van deze Michiko?

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
5: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
6: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
7: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
6: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Wat vond jij van Michiko van DJ Koya en Jason Derulo? Ik vind hem alvast beter en beter worden, maar ik ben blijkbaar een van de weinigen.
1: Hit of shit?
0: Thomas uit Logristie die stuurt shit, sorry, maar voor mij is het echt saai en te rustig. Jolien die stuurt dan wel weer door, hit voor Jason van mij. Leuk TikTok-dansje ook. Ja, dat is het. Het is mega viraal gegaan op TikTok, dus Jolien, daar heb je het waarschijnlijk van gezien. Christophe die stuurt shit, het is voor in slaap van te vallen. Ook Kurt uit Torhout die deelt die mening om in slaap te vallen achter mijn stuur. Dus een dikke shit voor mij. Stefanie uit Bredene die stuurt ook wel nog zeker een hit. Een beetje zomerse vibe heeft hij. Ja, zo wat Afro House, snap ik, begrijp ik. Maar ik heb het vandaag opnieuw eens opgeteld. En ik heb vooral veel shit zien binnenkomen. En als we dan een totaal van de twee dagen maken, zitten we op 64% shit en 36% hit. Geen goed begin voor Jason Derulo en Michi.

8 voor 11. We gaan naar de top headlines van 11. Nu heb ik er nog twee voor jou. A Deeper Love komt er nog aan. En deze van Wiz, the MC en Peace and Honey.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top!
4: Goedemorgen, het is 11 uur. Hier is Lore met de Top Headlines. Een goedemorgen, Lore.
5: Een goedemorgen. Touroperator TUI gaat niet meer vliegen van en naar de luchthaven van Antwerpen vanaf eind maart 2027. Dat heeft de vliegmaatschappij zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven van Antwerpen. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostraden aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En dat is niet alles, zegt Thomas Lieben van Wegen en Verkeer.
6: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden, die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter en dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert, dat er minder bruske bewegingen gebeuren en dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
5: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens één dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook honderden drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
4: En je kan merken dat de zomervakantie begonnen is, want er is nog maar één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je 5 minuten of meer kwijt bent. En dat is op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 7 minuten bijtellen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het maar wel minder dan 5 minuten.
3: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
4: Met zometeen een wegdroommomentje. En daar gaat Tess Kerry voor zorgen. Na Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Top.

0: perfect bij het weer, hè, deze. Tess, Kerry en CV. Doet me altijd toch een beetje wegdromen zo op naar vakantie enzovoort. Swat. Elke ochtend bij Brian maak jij kans om een daguitstap te winnen. En dat kan naar, ik geef enkele voorbeelden, Gert en James, de Zomerrevue, de Belgian Beer World Experience, Bobby Jaanland, Bellewaerde, Eurospace Center en nog vele meer. Er is echt een rad vol met van die activiteiten. Wat je daarvoor moet doen, dat is luisteren tussen 7 en 10 naar Brian in de ochtend, hier op top. Want als je dan een alarm hoort, dan moet je Ik verveel mij sturen via de Topradio BE-app. Brian die kiest er dan één gelukkige uit en die speelt dan voor zo'n duo-ticket voor een daguitstap. Dus morgen tussen 7 en 10 spelen we opnieuw.
1: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

catch my breath. Als jij de komende weken met de auto op reis vertrekt, dan moet je oppassen, want overal in Europa zijn er nieuwe regels van kracht op de weg. Zo kan je in Frankrijk een gevangenisstraf riskeren als je veel te snel rijdt. Ik overloop zo meteen de belangrijkste regels met jou. Naar deze I Found You.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go

0: nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Code Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat? Handen?
3: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30.

0: expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Als jij deze zomer met de auto op een reis vertrekt, dan moet je nu even goed opletten. Want er zijn een paar nieuwe regels op de weg in het buitenland. In Nederland bijvoorbeeld, daar hebben ze iets tegen bumperkleven. Als je dat doet, dan kan je dat een boete opleveren tot wel 400 euro. Dus oppassen als je een bumperklever bent. Als je naar Duitsland gaat, dan heb je voor bepaalde steden een milieuvignet nodig. Dus oppassen, dat is niet enkel in Frankrijk het geval. In Frankrijk is er ook nog een andere regel, dat als je 50 km per uur te snel rijdt, dan vlieg je automatisch naar de gevangenis. En niet alleen naar de gevangenis, je krijgt ook nog eens een boete van 3.750 euro erbovenop. Ja, kan tellen. En dan heb ik nog Italië. Voor moest je naar Italië gaan, naar Toscanen of zo, of naar het Gardameer. Dat kan perfect met de auto. Daar mag je... Je mag dat eigenlijk nooit doen, maar kijk, daar mag je zeker en vast niet met je gsm achter je stuur zitten. Want een boete daar, als ze jou betrappen, dan betaal je meteen 1000 euro boete. En je bent je rijbewijs voor 14 dagen kwijt. Dat is een beetje hetzelfde hier in België, maar daar moet je wel 1000 euro betalen. Hier is dat ietsje minder. Ziezo, bij deze ben je dus gewaarschuwd als je op reis vertrekt met de auto de komende weken of maanden. Wees voorzichtig daar.

0: gevoel bij de meeste Belgen. Everybody dance now. Of gonna make you sweat. En zo wordt het 11:30. Zometeen heb ik een nieuw dilemma voor jou klaarstaan. Dat is voor zometeen. Eerst nog naar de weg, want er is nog één plek waar je meer dan 5 minuten tijd kwijt bent. En dat is op de A12 richting Antwerpen. Daar moet je 6 minuten bijtellen tussen Aartselaar en de Kontigse Steenweg. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten. Het is dus heel rustig op de weg vandaag.
1: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Dit is Top. We make you move. Your summer beat. Thibaut van Leliendaal.

0: Beautiful.
1: Daily Dilemma.
2: Je kent het concept wel al. Elke dag stel ik een nieuw dilemma aan je voor. En jij mag dan in de Top Radio BR jouw mening erover laten weten. En vandaag gaat het over zonnecrème. We gaan het nodig hebben, want het goede weer is daar. En er gaat nog heel goed weer op ons afkomen. En bij zonnecrème heb je altijd twee kampen, of misschien zelfs drie kampen. De vraag van vandaag is simpel. Ben jij team zonnecrème factor 30 plus? Dus daar hoort ook 40, factor 40, factor 50 bij. Of ben jij team zonnecrème factor min 30? Dus alles onder de 30 en ook gewoon geen zonnecrème hoort daar ook bij. Dus in welk kamp zit jij? En nog belangrijk om te weten. Als je factor 30 smeert, dan hoor jij onder factor min 30. Dan ben jij kamp min 30. Dus dat moet je mij laten weten. Dus ofwel ga je voor team factor 30 plus, ofwel factor min 30. In welk kamp zit jij vandaag?
1: Dit is Top.
2: Je mag het mij eens laten weten en je mag dat doen via de Top Radio BE-app. Ik ben zeer benieuwd.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: smeer jij zonnecrème? En zo ja, is dat dan zonnecrème factor 30 plus? Of is dat team factor min 30? Dat was de vraag van vandaag.
1: Daily Dilemma.
0: Keanu die stuurt factor, ik neem gewoon zonnecrème. Het maakt mij niet uit wat het is. Als er een potje of een... ja, wat is dat dan? Een spraytje vrij is, dan neem ik die gewoon. Benny die gaat voor geen zonnecrème, dus dat is team factor min 30, neem ik aan. Emily uit Diksmuiden, team factor 30 plus en zal die zeker nodig hebben in Spanje. Veel plezier daar, Emily, in Spanje. Jurgen uit Kampenhout, die stuurt dan nooit zonnecrème voor mij. Ik werk altijd buiten, zalig en gelijkmatig bruine en ik heb nog nooit een probleem gehad. Kijk, als... jij daartegen kan, Jurgen, dan wie ben ik om dat tegen te houden? Jasper uit Brugge, die gaat ook voor 30 plus. Ik ben roodharig en ben ook nog eens tuinman. Twee dingen die ervoor zorgen dat ik zonder zonnecrème als een kreeft zou thuiskomen. Ja, ik zie het voor mij zo, Jasper. Hij geeft wel nog een tip mee. Ik smeer 50 plus baby kids zonnecrème. Is veel goedkoper in grotere flessen met minder irritaties van stoffen. Ik heb iets bijgeleerd vandaag. Ik ga dat ook eens uitproberen. Bedankt voor de tip, Jasper. En dan heb je nog Filip. Filip die zegt, voor mij is het factor 30 min of min 30, want anders bruin ik niet goed. Ja, ik volg je daarin, Filip, want ik zit in hetzelfde kamp. Anders bruin ik ook veel te weinig. En geef toe zo'n bruin tintje. Ja, dat wil toch iedereen. Het merendeel, als ik het optel, is toch min 30. Laat die

0: Dit is Top.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Hier is Lore met de Top Headlines. Lore, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Touroperator TUI verlaat de luchthaven van Antwerpen. Vanaf eind maart 2027 organiseren ze geen vluchten meer van en naar de luchthaven. Dat heeft de reisorganisator zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf verklaart.
3: Het is natuurlijk niet helemaal onverwacht. TUI was intussen al haar vluchtschema op Antwerpen sterk aan het afbouwen. TUI vliegt naar Antwerpen Airport met een Embraer-toestel. Dat is het enige toestel dat op Antwerp Airport kan landen. En TUI is intussen aan het standaardiseren op de grotere Boeing 737-toestellen die niet in Antwerp kunnen landen.
2: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was van de aanslagen. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder Onana moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
4: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu 1 keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
2: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Duivels tegen Spanje. En straks beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. En ook de hitte zal opnieuw een rol spelen, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
5: Temperaturen tot boven de 40 graden, dus dat zal er wel weer inhakken. Maar als je kijkt naar het profiel, dan denk ik vooral aan renners van het klassiekere type. In de eerste plek toch aan een Mathieu van der Poel. Die heeft deze etappe zeker en vast aangeduid. Maar ook jongens als een Maxime van Gils, Romain Grégoire, Tim Wellens, Jasper Stuyven.
2: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. De aankomst is voorzien rond 20 over 5. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
0: Dit is Top. Van Leliendaal.
1: Er komt een nieuwe hittegolf aan en nu ook een golf aan zomerse hits met Robert Miles en ook Offenbach. Dit is Miles Away.

0: Lieve vrienden, ik heb belangrijk nieuws.
1: Dit is Top.
0: Er komt een nieuwe hittegolf aan. Dat heeft weerman David De Heenouw toch laten weten. De hittegolf gaat wel minder hevig zijn dan de vorige. De hoogste temperaturen gaan liggen rond de 32 graden ongeveer. Dus we gaan niet naar de 40 graden van afgelopen weken. Dus dat is al goed nieuws. De hittepiek gaat dit weekend beginnen en zou tot de week van 20 juli gaan duren. Dus eigenlijk nog 2 weken lang heerlijk zomersweer.
1: Dit is Top. Top!
0: Ik vind dat wel fijn. Laat ze maar komen, die zon. Ah, al zin in.

Zeg, als jij vandaag iets wil weten over de toekomst of zo, de uitslagen van het WK, ik zeg maar, of de Tour de France of zo, dan moet je het maar vragen. Ik stoef niet graag over mezelf, maar gisteren heb ik de toekomst voorspeld. Zometeen wordt het duidelijk, want dan ga ik het uitleggen.

0: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Sleepwalk.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens. Info in je winkel of op xina.be.
8: Medi-market.
9: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

Ik krijg hier een berichtje in de Top Radio B-app van Ken uit Lier. Die vraagt, wat zijn de lottocijfers voor deze week, Thibo? Ja, Ken, ik kan de toekomst voorspellen, maar dat is misschien nu ook wel een beetje overdreven, de lottocijfers.

Ik heb gisteren hier de toekomst voorspeld over de winnaar van de derde etappe in de Tour de France. Dit was ik gisteren. En vandaag zet ik mijn geld op Tadej Pogacar. Tadej Pogacar dus. Tadej Pogacar zou de... En vandaag zet... Oh ja. Tadej Pogacar zou dus de winnaar worden. En hij heeft ook gewonnen. Ik geef toe, het was niet zo moeilijk om te voorspellen. Want Pogacar die wint nu eenmaal veel. Maar ik ga het vandaag opnieuw doen. Ik ga gewoon opnieuw de winnaar van vandaag voorspellen. De winnaar van vandaag voor de vierde etappe in de Tour de France zal mijn chouchou Mats Pedersen zijn. Schrijf het op.

0: Gloednieuw in de playlist van Top, deze Raffi en Giving You. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran. Nu eerst nog één plek waar je meer dan 5 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de A12 richting Antwerpen. Daar moet je 7 minuten bijtellen tussen Aartselaar en de Kontigse Steenweg. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Top. We make you move.
4: Thibaut van Lelien.

Ze geven vandaag een heerlijke 25 graden aan de zee. Momenteel in Oostende is het ongeveer zo'n 23 graden. Het gaat daar tot 25 graden worden. En deze week ook, dus heerlijk vertoeven. Het gaat daar iets frisser zijn dan in het binnenland. Zometeen ga ik eens checken of het al druk is aan de kust. Eerst nog deze geweldige nieuwe Robin Schulz, Better Times.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide.
3: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
4: Nico Morano,
5: DJ Wout,
6: Christophe,
7: Cubix en more.
8: Tickets en info, 12inchlovers.be.
9: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
10: Begint er niet over.
11: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
10: Serieus?
12: Dus niet zoals een interim kantoor.
13: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
14: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
15: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
16: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
17: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
18: Gok weet niet, ik twijfel nog.
17: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
18: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: krijg hier een berichtje van Michael in de Topradio B-app. En die stuurt: hier bij ons in Oostende is het zalig 25, 26 graden. In de zomer, het is hier perfect.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En dat brengt me natuurlijk bij de vraag: is het al druk aan die kust? Je kan dat altijd checken via de website van de kust. En daar kan je de kustbarometer terugvinden. Kan je zien of het al druk is aan de kust, of het nog de moeite is om te gaan. Momenteel valt het weer heel goed mee aan onze Belgische kust. Enkel in Oostende is het op dit moment gezellig druk. Ook Bredene en De Pannen, dat zijn zowat de drie hotspots waar het op dit moment drukker en drukker aan het worden is. Je kan dan ook checken hoe het zit met de trein, of dat het nog de moeite is om met de trein te gaan. Op dit moment is de trein naar Oostende kleurt rood, dus daar is het op dit moment druk. Dus de mensen zijn op dit moment onderweg naar de zee, dat kan ik eruit afleiden. Maar in het algemeen, als ik zo moet concluderen, is het zeker en vast nog de moeite om naar de kust te lopen, te gaan of doen. Doe maar gewoon. Het is nog de moeite.
2: Doe

0: then show the world a burning light that never shines so bright.
1: 6 voor 1. Zometeen na 1 uur neemt Bram van Hee over hier op Top. En hij mag een duo-ticket weggeven voor een festival in België. Voor welk festival? Ja, dan ga je moeten blijven luisteren, natuurlijk. Mij hoor je morgen terug. Hier is nog Too Low en

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top!
4: Het is 1 uur bij Top, tijd voor de Top Headlines met Lore. Dag Lore, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
6: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
5: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen daar ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Ook twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder hem moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
7: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu één keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
5: Vrijdagavond om 9 uur spelen de duivels tegen Spanje. En over zo'n 10 minuten beginnen de renners aan de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
8: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
5: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
3: Dit is Top. Bram van Hee.
4: Ik heb het goed gehoord. 30 graden is mogelijk. En dan smaakt Despacito van Luis Fonsi altijd. Ik ga hem zo meteen draaien voor jou. Na dit. Room

0: Dit is de zomer op zijn best. Elke dag tikken we de 30 graden aan. Dus dan is Louis Fonsi er heel graag bij.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Wat hebben we nu geleerd van de afgelopen nacht? Eerlijk duurt het langst altijd. En karma is a bitch. Infantino en Trump gaan het niet graag horen.
2: That's enough. Put down the mic.
0: Ja, ik dacht het wel. Het is met kleine oogjes vandaag bij heel veel mensen. Maar wie is opgebleven of is opgestaan, zal het zich niet beklaagd hebben. Daar zijn we het toch allemaal over eens vandaag. Tous ensemble komen we de dag door. En de Summer Beats van Top gaan daar sowieso bij helpen.

0: De Afro House is een blijver, dat is duidelijk. The Second Voice en Let Me Be. Ik zoek een bestemming ergens ter wereld.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar je nooit de taxideur zelf mag opendoen? Dus ik zoek een land waar je nooit de taxideur zelf mag opendoen. Dat wordt voor jou gedaan. Weet jij waar dat is? Misschien heb je het zelf ook al meegemaakt. Laat dat maar eens weten, hè. De Top Radio B-app staat voor jou open. In welk land maak je best nooit de taxideur zelf open? Dat is de vraag. En dit is Ellen Henderson.

0: Lotto is op zoek naar handen.
1: Wat? Handen?
0: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
1: Oh, een cabrio.
0: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
1: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
2: C'est
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Tom Odell en de remix van Another Love.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar je nooit de taxideur zelf mag opendoen? Welk land zoek ik? Het is het land, want het is heel vaak juist binnengekomen via de Topradio BE-app, Japan. Ja, de meeste toeristen gaan hier al meteen de mist in als ze een taxi nemen in Japan. Tot irritatie van de chauffeur. Je mag dus nooit zelf de deur open doen. Die deur die gaat automatisch open. De taxichauffeur doet die open vanuit zijn stoel. Je hoeft eigenlijk alleen nog maar te wachten tot de deur voor je openzwaait. Ik kreeg een bericht van luisteraar Michael. Die heeft mij laten weten, wij waren op reis in Japan. Ik heb dat dus daar proberen doen, de taxideur open doen. Zoals heel veel toeristen die van niets weten en die dat dan gewoon zijn. Maar die taxichauffeur was boos, die was echt niet normaal boos. Dus bij deze wist hij ook meteen dat het juiste antwoord Japan is. Onthoud het, als je ooit de taxi zou nemen in Japan, blijf met je handen van de deur af. Dat scheelt meteen een ongemakkelijk moment. En ja, een boze taxichauffeur, dat is ook altijd mooi meegenomen. Dat die mensen een beetje vriendelijk zijn, toch, tegen jou. SOS.

0: liefste van Lost Frequencies staat op nummer 4 in de Top Hit 40. Hij is goed aan het stijgen, misschien wel goed voor een top 3 plaats komende vrijdag. Dat ga je dan ontdekken. Live it all, ik draai hem zo meteen volledig voor jou. Ik heb op dit moment één vertraging van een kwartier of langer. Die is terug te vinden op de R4 in Oost-Vlaanderen. De ring rond Gent, dat komt door een ongeval vanaf Gent-Zeehaven tot Heusden aanschuiven daar op die plaats. Mocht je op een andere plek aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

kortingen. Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.

Lost Frequencies en Live It All bij Top. Voetbal is koning, maar we mogen niet vergeten dat de Ronde van Frankrijk ook is begonnen. Vandaag rit 4, die begint in Carcassonne met extreem weer, want koersrijden in temperaturen tot 40 graden, dat is heftig. En dat is op een fiets zitten met permanent een blazende haardroger op jou. Moet je dat eens proberen voorstellen. De UCI gaat daarom de bevoorrading van de renners versoepelen. Wat dat betekent? Wel, ze mogen bevoorradingszakken aannemen in zones waar eigenlijk enkel bidons mogen worden uitgedeeld. Dus hopelijk maakt het dat wat draaglijker voor de renners vandaag. Beetje moeilijk ook om een gezamenlijke hydratatie break, zoals in het voetbal, in te lassen in het wielrennen. Maar kijk, we gaan het volgen vandaag. En het is al niet goed gestart voor Remco Evenepoel, want die heeft al een lekke band gereden. Maar we gaan natuurlijk kijken wat Mathieu van der Poel gaat doen, hè, in de Ronde van Frankrijk vandaag, in die vierde etappe. Gaat hij voor ritwinst? We gaan het volgen vandaag.

0: kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
2: Yes.
0: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Dit is het lijflied van de Belgen op het WK.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Don't wanna go home, nu we de smaak te pakken hebben. Gaan we toch nog niet opgeven, hè. Wordt vervolgd nu vrijdag sowieso. Medusa met Don't Wanna Go Home bij Top. Trouwens, die mannen van Medusa, die hebben je mening nodig. Want die zijn pas echt zeker van een stuk over nieuwe muziek. Als Instagram, lees iedereen met een mening, een zege geeft over hun nieuwe muziek. Ik zag dat ze enkele dagen geleden een demootje hebben gedropt op Instagram. Met daarbij de vraag, laat eens weten wat je hiervan vindt. Ik ga een stukje laten horen.

boodschap aan Medusa. Je moet zo onzeker niet zijn. Het klinkt ook best oké. Okay. Medusa en Weekend. Als je er meer van wil horen, ga dan naar de Insta van Medusa. En comment even. Zo zijn die mannen weer wat zekerder van een stuk. En is dat misschien wel de volgende nieuwe single van Medusa? En kunnen we die ook draaien op top? Dat zou toch fijn zijn. Onderweg voor jou, Lady Gaga, na deze Gypsy Bommen. Yeah.

Het wordt zalig festival weer het aankomende weekend. Als je nog vrij bent van plannen, kan ik daar misschien wel verandering in brengen. Want ik stuur je misschien wel naar het meest unieke festival van het land. Waarom precies het meest unieke, dat vertel ik je volgend uur hier bij Top.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen. Dit is Top.
1: Het is 2 uur bij Top. Tijd voor de Top Headlines. En die krijg je nu van Lore.
2: Een goedemiddag. Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
3: Zeg, is dat geen ramp? Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport, maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken en dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
2: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ASL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen er ook een opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raakten gewond. 2 andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 4e etappe. Een rit van iets meer dan 180 kilometer. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
4: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
2: De Sloveen Tadej Pogacar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
1: En dat horen we graag. Ik heb 3 vertragingen van een kwartier of langer. Op de R4, de ring rond Gent, is een ongeval gebeurd. Daardoor een half uur aanschuiven vanaf de Scaldenstraat tot Heusden. Ook nog vertragen op de buitenring van Brussel. Ook door een ongeval 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan. En een kwartier aanschuiven op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen. Tussen Herentals-West en Herentals-Oost. En mocht je dan op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
0: Dit is Top. Bram van Hee.
1: Nu we toch nog op onze roze wolk zitten na de voetbalzegen van vannacht, heb ik nog eens een echt stadion-anthem voor jou. Meezingen mag, hè?

Oh, felgeel. Want felgeel, dat is het zomerkleur. Dat zeg ik niet, dat zeggen de boekskus. Zij die schrijven wat vrouwen het best in hun kleerkast hebben hangen om helemaal mee te zijn deze zomer. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, dat is ook mede dankzij Dua Lipa. Want de zangeres is opvallend vaak in felgeel gespot. Het kanariegeel, zoals we dan zeggen. Dus als Dua Lipa het draagt, dan is het een trend. Zo gaat dat soms. Ik sta nu bepaald niet echt goed met geel, eerlijk gezegd. Dua Lipa daarentegen? Zij wel hoor. Dit is nog eens samen met Angèle bij Top. En Fever.

0: Dit is een van de zomerhits van 2026. De Bausa en Magnetic. We gaan zo meteen samen op vakantie.
1: Groetjes uit.
0: We krijgen de groetjes uit La Bella Italia van luisteraar Vincent. Die is daar geweest. Tot vorige week zat hij daar. En ik heb een muzikaal kaartje gekregen. Met andere woorden, hij heeft mij een plaat doorgestuurd die op zijn vakantiebestemming vaak werd gespeeld. In welke omstandigheden en zo, dat vertel ik je zo meteen. En dan ga ik ook het liedje laten horen. Het is iets wat dus populair is in Italië.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: muzikale groetjes gekregen van Vincent. We zijn uit geweest, heeft hij gestuurd. En ik heb een speciaal nummer geshazamd dat typisch Italiaans is. Het is hier heel populair. En natuurlijk zijn we dan benieuwd welk nummer dat is. Het is van de artiest Gabry Ponte. Ah, maar die kennen we. Daar draaien we ook bij Top af en toe muziek van. En dat is ook de Italiaan die in Eiffel 65 zat, toch? Aan Blue Dabadi, inderdaad. Het nummer samen met Jovanotti DNA is daar blijkbaar populair en is hem daar opgevallen. Dus ik ga een stukje laten horen, dus op vraag van Vincent. Ik weet niet wat het goed is, hè. We gaan het gewoon samen even kort ontdekken. Dus Gabry Ponte en DNA nu voor het eerst op Top. Even luisteren.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

DNA, moet ik dan zeggen in het Italiaans. DNA, Gabri Ponte en Jovanotti. Zo is het ook juist uitgesproken. We krijgen de groetjes uit Italië van luisteraar Vincent. Heeft dit liedje geshazamd en dus ontdekt onder de Italiaanse zon. Oh, dat is toch altijd fijn als je zo muziek kan ontdekken op vakantie. En als jij ook eens de groetjes wil doen van op je vakantiebestemming of ben je pas op vakantie geweest en je hebt daar ook muziek gehoord die je aan Vlaanderen wil laten horen, stuur mij een berichtje in de Top Radio BE-app. Ik ben benieuwd.

0: Zometeen op algemeen verzoek gaan we de match van afgelopen nacht nog eens herbeleven met de commentaar van Peter van den Bent. Je hebt het misschien al gehoord deze ochtend bij Brian in de Ochtend of bij Thibaut. We hebben er iets speciaals mee gedaan met de commentaar. We hebben er een topje radio jasje over gegoten. Zometeen meer daarover. Eerst even kijken waar het aanschuiven is, want ik heb nog vertragingen gemeld gekregen. 2 stuks om precies te zijn van een kwartier of langer op de E313. 40 minuten tussen Massenhoven en Herentals Oost. En je schuift ook aan op de R4 in Gent. 20 minuten tussen de Skaldestraat en Oostakker gaat het traag op dit moment. Dus mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je daar niet meer tijd dan een kwartier.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internet.

0: sport en zeker voetbal, dat is pure emotie. En zeker als Peter van den Bemt in het commentaarhok zit. Enfin, hok, hij zit gewoon in de tribune en dan knettert dat als hij aan de microfoon zit. Zeker als het doelpunten regent, zoals de voorbije nacht. We hebben de mooiste stukjes van vannacht op een beat gezet voor jou. Gewoon om nog eens na te genieten. Op algemeen verzoek, want je hebt hem deze ochtend ook al kunnen horen. En deze voormiddag is dit nog eens Peter van den Bemt met zijn remix van de bekende Sandstorm van Da Root bij Top.
1: En zo zijn we eraan begonnen hier in Seattle. Twee man overspeeld, dat is goed. Kastanje hier is Tielemans, zet op naast de bal. Ai, ai, ai. Wat een goede actie, die starten bij Onana. Raskin zet druk, nog eens buitenom gaan. Hier is een goal, de ketelaren, de vlak blijft beneden. Dankzij Raskin, hij pikt de bal op, hij zet druk en dan de voorzet. Niemand die hem kan wegwerken en de ketelaren. Opletten, Tillman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. En daar staat het ineens na een half uur spelen weer gelijk. 1-1. Tielemans opent voor Trossard. Tester naartoe. Ook Freeman in de buurt. Trossard een versnelling buitenop. De voorzet is een goeie.

феномена. Kuiper de vrije trap. Daar is Luke Bakayoko. En kopt hem ernaast. Wat een kans voor Tony Luke Bakayoko. Voilà, het rustsignaal weer klinkt. Zo, we zijn eraan begonnen. Mechelen stuurt een lange. De ketenaren kan ontsnappen, maar Vries is eruit. Nee, die doet het rustig. Oh, laat hem.

penalty. Mechelen, oh, hij mist een intercept. Balogun, de Kuiper komt bijsluiten. Balogun, redding van Courtois. De eerste die nodig is. Van Aken, die daar nog druk gaat zetten. Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk!

0: Pak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide.
3: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
4: Nico Morano,
5: DJ Wout,
6: Christophe,
7: Cubics en more.
8: Tickets en info, 12inchlovers.be.
9: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
12: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
13: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

0: kluis die vol festivaltickets ligt hier bij het top. En af en toe mogen we daar eens in grabbelen. 12 Inch Lovers, het festival in Alken, dat is in de provincie Limburg, is bijna volledig uitverkocht, heb ik gezien. De combi-tickets zijn helemaal sold-out. De zaterdag-tickets zijn sold-out. Enkel voor zondag zijn er nog tickets. En ik heb twee van die duo-tickets uit onze festival-ticket-kluis gehaald. Ik ga die weggeven. Dus als je nog geen plannen hebt, nu zondag, 12 juli, dan kan ik daar heel snel verandering in brengen. Twee duo-tickets heb ik dus om weg te geven voor 12 Inch Lovers in Alken. Het enige wat je moet doen is een juist antwoord geven op de vraag die ik heb voor jou. Het is eenvoudig. Wat maakt het festival 12 Inch Lovers zo uniek? Ik heb al gezegd dat het het meest unieke festival is van het land. Maar waarom precies? Dat is mijn vraag en ik zal een tip geven. Het heeft te maken met de manier waarop de muziek wordt gespeeld door de DJ's. Ja, dan weet je toch meteen. Als je het antwoord weet, stuur het maar door via de Top Radio B-app. Maak je kans op zo'n duo-ticket.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.

0: Vertel het mij eens, wat is er zo speciaal aan het festival in Limburg? 12 Inch Lovers, dit weekend vindt dat plaats in Alken. Ja, Tamara, zeg maar.
1: Omdat ze met plaatjes draaien, met 12 inch platen, grote LP's draaien ze. Dat maakt het speciaal.
0: Oké, okay, ja, ik dacht het wel. Dat is geen moeilijke vraag natuurlijk. Hè. Dus jij mag gaan, Tamara. Jij wint een duo-ticket. En ook Jurgen uit Tongeren-Borgloon is er uitgepikt. Dus die mag ook een berichtje van ons verwachten. Als jij dat ook wist, dat 12 Inch Lovers met vinylplaten only is, en je bent er helaas niet uitgepikt. Geen paniek, die festivalkluis met tickets gaat nog wel een paar keer opengaan deze zomer hier bij Top. Dus gewoon blijven luisteren, dat loont altijd de moeite. En een beetje geluk hebben, dat speelt natuurlijk ook mee natuurlijk. Onderweg nu naar de top headlines, die van 3 uur komen te gaan. Ik heb nu nog dit van Martin Solveig, dit is Do It Right.

0: nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Top!
2: 3 uur bij Top, tijd voor de Top Headlines. En die krijg je van Bart. Dag Bart, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
4: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel 1 jaar een enkel band. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkel band. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
3: Ze kreeg ook een boete van 100.000 euro. STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. En in Vietnam zijn 85 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een groot goknetwerk. Dat meldt de politie. Online gokken is verboden daar, maar zeker tijdens grote internationale sportevenementen, zoals het WK voetbal, wordt er grof geld mee verdiend. Tijdens de eerste 20 dagen van het WK zijn al bijna 350 verdachten opgepakt. Het klaart op deze namiddag en maximaal tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken, morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
2: Ik heb op dit moment 3 vertragingen waar je een kwartier of langer verliest. Te beginnen op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Daar is een ongeval gebeurd. 40 minuten erbij tellen van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel is het aanschuiven. Dan op de E313 vanaf Massenhoven tot Herentals Industrie. 20 minuten extra. En op de E19 een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
1: Dit is Top! Bram van Hee.
2: Zometeen haal ik de Summerbeat 1000 roulette boven. Dan gaan we een nummer herontdekken uit onze fantastische Summerbeat 1000. Voor zometeen. En nu Save Me Tonight. Yo.

Amerika, dat is het land waar je rode kaarten ongedaan kan maken, maar ook waar je met de rechter, als je tenminste genoeg geld hebt, een schikking kan treffen. Zelfs als je wordt opgepakt wegens rijden onder invloed. Britney Spears heeft dat geld en is zo een paar weken terug een celstraf ontlopen. Ze moet zich wel een beetje psychologisch laten begeleiden. En in het geval van Britney Spears lijkt me dat het minste wat je haar kan opleggen, toch?

0: Elke dag duik ik tijdens de namiddag nog eens in de Summerbeat 1000.
1: Summerbeat 1000, roulette.
0: Met een getal waar jij spontaan aan denkt. Dus kom er maar mee door. Welk getal tussen de 1 en de 1000 komt er nu in je op? Dus het is de bedoeling dat je daar niet te lang over nadenkt. Gewoon insturen het getal waar je knip meteen aan denkt. Laat dat nu maar weten via de Top Radio BE-app, want achter elk getal zit er een Summerbeat. En ik haal er dus zo meteen eentje uit. En dan draai ik de Summerbeat die daar dus bij hoort. En die pik ik uit onze Summerbeat 1000, die we een paar weken terug nog hebben uitgezonden. Nu Calvin Harris.
2: You

0: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op

0: Bollen, iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
3: Mijn energierekening.
4: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: 1000 liedjes in de Summer Beat 1000. Dat zijn er heel veel.
1: Ja. Summer Beat 1000 roulette.
0: Elke dag pik ik er één uit en dat doen we zo goed als blindelings eigenlijk. Hè? Want ik ga ervan uit dat jij de Summer Beat 1000 daar niet bij jou hebt liggen. Stuur mij gewoon een getal door tussen de 1000 en de 1. En dan pik ik daar een getal uit. Komt die uit de roulette en dan gaan we het corresponderende nummer, de Summer Beat, vanuit de Summer Beat 1000 daarbij draaien. Jason uit Mortsel heeft mij een getal ingestuurd. 521, 521.
1: 521.
0: Dat nummer dus, want het staat op de nummerplaat waar hij aan bezig is op dit moment. Dus die is met de auto bezig op dit moment. Handige Jason. We gaan eens checken welk nummer correspondeert met
1: 521.
0: Het is deze.

Something Just Like This van de Chainsmokers en Coldplay. Dat is de nummer 521. Dus dankzij de nummerplaat van Jason nog eens op top nu.

0: Dit is nieuwe muziek van Bless. Je kent die vooral van... Deze Kiss is heel vaak gespeeld bij Top en de nieuwe hit. Terms and Conditions heeft ook al een mooie plaats gehaald in onze Top Hit 40. Dus benieuwd wat die komende vrijdag gaat doen. Ik heb op dit moment 3 vertragingen van een kwartier of langer op de Antwerpse Ring in de richting van Gent aanschuiven tussen Antwerpen Noord en de Le Grellelaan. 50 minuten extra richting Gent ook op de Antwerpse Ring door een ongeval aanschuiven vanaf de Le Grellelaan tot de Kennedy-tunnel. Een half uur erbij en op de E19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer dan een kwartier.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Elke dag krijgt onze Wouter tussen 4 en 7 bezoek van een zekere Shane Paul. Heb je die al gehoord? Ja, die zingt elke dag opnieuw een bekende topradiohit, een summer beat, in zijn geheel eigen versie. Een reggaeton versie. Ja, man, moet je gewoon horen. En als je kan raden welke summer beat het is, dan win je een aperitief pakket. Dat gaat ook zo meteen gebeuren. Kijk ik elke dag naar uit. Ik kijk nu al uit naar de dag dat hij Another and Talk to You gaat brengen in de Shane Paul versie. Ja, dat moet toch ook gebeuren, want het is op dit moment nog altijd de nummer 1 in onze Top Hit 40, The Another and Talk to You. Echt wel een van de zomerhits van 2026, zonder twijfel toch? Oh,

0: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
1: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt Nieuw Communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon.
6: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
7: Begin er niet over.
6: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
7: Serieus?
8: Dus niet zoals een interim kantoor.
6: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

zal deze beat van Shakira doen herinneren aan een historische WK-voetbal. Ja, nu toch al een beetje, hè, met die hele rode kaartenkwestie. Maar goed, dat hebben we gehad. Focus nu op komende vrijdag. Aftrap dan om 9 uur. Beter kan het eigenlijk niet zijn, hè. Iedereen weekend, iedereen aan het scherm. En hopen dat Spanje te kloppen is natuurlijk. Zometeen is Wouter jouw man. Hij speelt vanaf 4 uur hier bij Top. Ik heb eerst nog... Bart is er eerst nog met Top Headlines. En ik draai nog My Vision van Jakarta. En nu

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Dit is Stop!
4: Het is 4 uur, goedemiddag. Er is in Frankrijk heel wat te doen rond Marine Le Pen. Bart de Meulemeester kent de details.
5: Goedemiddag. De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
6: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel één jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
5: Ze kreeg ook een boete van 100.000 euro. De Europese Unie heeft zo'n 200.000 nepcondooms in beslag genomen. Criminelen verkochten die onder een bekende merknaam, maar dat waren ze dus niet. Ze waren ook aangegeven als speelgoed om zo controles te omzeilen. Dat soort nepcondooms voldoet vaak niet aan de vereisten, met SOAS en ongewenste zwangerschappen als gevolg. En STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. Het klaart op deze namiddag en maxima tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zonnig en tot 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
4: Files op deze plaats, Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Legellelaan verlies je 45 minuten. De ring van Antwerpen richting Gent, daar is een ongeval gebeurd tussen Legellelaan en Kennedy-tunnel met een half uur vertraging. De E19 tussen Mechelen-Zuid en Runs verlies je 20 minuten. Op een andere plaats in de file dan is dat voor maximum een kwartier.
3: Dit is Stop! De Vries.
4: Goedemiddag, gaan we er samen iets plezant van maken? Ik denk het wel, ja. Straks nog Silva Bumpa draaien. Martin Garrix eerst starten met Jonas Blue. Hier is Mama.
3: Top! Je samen.

Goedemiddag. Het is Wereldchocoladedag vandaag. Hiervoor elke smaak weer. Wat wil met straks de meest gezochte woorden van het internet? En welk eten de Noren van thuis hebben meegebracht naar het WK? Je hebt van mij de groene kaart om te luisteren vandaag.

0: Khalid en de Noorse DJ Kygo, Save My Love. Straks heb ik het nog over Noorwegen.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Wat zijn vandaag de populaire zoektermen op het internet? Ik heb ze weer voor je opgezocht en...
1: Vandaag om...
0: 2:12.
1: Werd massaal via Google gezocht naar...
0: USA België natuurlijk te maken met de klinkende overwinning van de Belgen gisteren op het WK tegen Amerika. Wat was met dat allemaal? Zat je in team slapen of in team wakker zijn, ja, of opstaan? Maar intussen zijn er ook veel memes opgedoken, zoals de foto's met de UNO-kaart of de wereldkaart die volledig Belgisch kleurt, behalve Amerika dan, of de AI-video waarin Trump een rode kaart scheurt. En natuurlijk ook het Trump-dansje op het veld van de Rode Duivels. Trump zelf heeft nog niet gereageerd, maar hij is op de NAVO-top in Turkije en daaruit blijkt dat hij wel een donderwolkhumeur heeft. Dus we mogen nog iets verwachten vandaag.
1: En om...
0: 2:05.
1: Werd gezocht naar...
0: Filip van België. Koning Filip van België is vrijdag aanwezig bij de kwartfinale van het WK voetbal. Het meldt het Belgische Hof vandaag. België neemt het dan op in Los Angeles tegen Spanje. Wedstrijd om 21 uur. Ideaal voor een tapasavondje met een pintje.

0: Zometeen voor je Lost Frequencies.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend?
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
6: Ik ben toch rustig?
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

Dit zijn de Italiaanse producers van Milky. Uit 2002 origineel, stiekem altijd een van mijn favoriete tracks geweest. Ben dan ook blij dat het nu terug in de hitlijsten staat. Dat heeft alles te maken met TikTok, of moet ik zeggen TikTok. Zoals Amerikaanse president Donald Trump dat zegt, straks nog meer daarover. Maar ja, nu dus de remake van deze Milky bij Top. Just the way you are.

0: Shout-out aan de ladies die meeluisteren vanmiddag. Mojo.
1: Dit is top.
0: Noorwegen doet het goed op het WK voetballen. En het zou wel eens kunnen te maken hebben aan het eten dat ze meegebracht hebben van thuis. Wat er daar op het menu staat, vertel ik je zo meteen. Eerst naar de weg met een file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrelle.

0: Laan verliest een half uur. E19 tussen Zemst en Runst verlies je 25 minuten. A12 tussen Poldervliet en ook nog Antwerpen-Noord verlies je 24 minuten. Ook nog een vertraging tussen de Wielenlijn, van de Wielenlijn en de Antwerpsstraat 21 minuten. D403, daar gaat het ook nog trager tussen Tampleuven en Estampoui. Een andere plaats in de vertraging is dat voor maximum een kwartier.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
3: Yellow! Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.

0: Noorwegen scoort goed op het WK en dat zou wel eens kunnen gelegen hebben aan het eten dat ze meegenomen hebben van thuis, zoals 300 kilogram Noorse zalm en 100 kilo heilbotfilet. Enkel de groentjes zijn lokaal gekocht in Amerika. Hiermee willen ze ervoor zorgen dat de spelers hun continuïteit kunnen verder zetten en het risico op maag- en darmklachten verminderen. Ja, altijd een aanrader, hè. Het is niet goed als ze daar een met diarree op 2C zit.
1: Dit is top.
0: WK-anthem nu van 2014 Brazilië. Pitbull en J-Lo.

0: forever young. Weet jij wie de meest populaire persoon is op TikTok? Allee, ik moet eigenlijk zeggen TikTok eigenlijk. Nee, wie is het populairst daar? Meeste volgers op TikTok? Denk eens over na. Verklap het zo meteen.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Jugel, I adore you. Trump mag dat wel gisteren iets gescoord hebben. Er werd hem gevraagd wie de nummer 1 is van TikTok. Allee, TikTok, zoals hij dat zelf zegt. En nou, was heel duidelijk.
1: 2 days ago, the new numbers just came out. You know who the number one person in TikTok is by far?
0: TikTok.
1: Trump. Me. I just got I'm number one. Like Taylor Swift was number 11. I'm number one in TikTok by far.
0: Ja, alsjeblieft. Beetje raar wel, want niemand kent die nieuwe lijst met de cijfers. Bon, we hebben het zelf eens opgezocht. Trump heeft 16,7 miljoen volgers op TikTok. Sorry, TikTok. En Taylor Swift dubbele, 33 miljoen volgers. Maar ze zijn absoluut niet de nummer 1, want dat is Khaby Lame. Die heeft 162 miljoen volgers. Dat is toch niet normaal? Het is bekend van grappige filmpjes waar je altijd een soort moeilijke zaken op een grappige manier toont. Zonder eigenlijk iets te vertellen. Een beetje absurd dus allemaal. Als je hem nog niet volgt en op TikTok zit. Of TikTok, wat is het nu eigenlijk allemaal? Ik zit er niet op, hè, je hoort het. Moet je maar eens gaan bekijken. Ik denk dat Trump het eigenlijk had over dat kinderprogramma destijds van bij ons. TikTok. Voor wat we allemaal geweest zijn. Fats and Small nu, uit de 90s.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Stop!
2: Het is 5 uur. Trump is afgestapt in Turkije voor de NAVO-top. Naar schijnt is hij niet echt goed gezind. Bart kent alle details daarover. Goedemiddag, Bart.
3: Goedemiddag. Amerikaans president Trump is aangekomen op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. Afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is trouwens ook niet toevallig dat de top net in Turkije plaatsvindt, zegt journalist Jelle Frenke die ter plaatse is.
4: Het heeft met geopolitiek te maken uiteraard. De ligging van Turkije is heel belangrijk. En Turkije heeft na de VS het machtigste leger van dat NAVO-bondsgenootschap. President Erdogan wil hier echt mee uitpakken natuurlijk. Ze zien het als een diplomatiek succes dat Trump naar hier komt. Trump zelf die zei dat hij enkel naar de NAVO-top komt omdat het zijn goede vriend Erdogan is die hem organiseert.
3: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige Zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. In L'Église in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval, dat meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico nemen. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn er dus geen activiteiten toegestaan. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor de soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
5: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten alle plankton op, dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten en daardoor komt heel veel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
3: En wie door Antwerpen wandelt en een duif met een soort rugzakje ziet, dat kan. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een 100-tal duiven een trekker gegeven die dus op de rug hangt. De onderzoekers willen weten hoeveel PFAS er in die duiven zit en hoe ziektes zich verspreiden. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
2: Dit zijn de files langer dan 20 minuten. E19 tussen Zemst en Rumst verlies een half uur. En 25 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Legellelaan. Op een andere plaats in een vertraging max een kwartier.
1: Dit is Stop. Wouter de Vries.
2: Dit uur mag je weer de komkommerhit gaan kiezen. En ik ga er zelf ook nog een paar uitzoeken natuurlijk voor in Medusa zometeen. Eerst Gordo en Reinier Zonneveld.

Ja, ja. Zat jij afgelopen nacht in team slapen of in team wakker? Heeft alles te maken met de match van de Rode Duivels natuurlijk. Dat zal nu een beetje het verschil maken tussen de focus hebben en de focus een beetje verloren zijn. Maar ik hoop dat je de focus wel nog hebt, want je zal hem nodig hebben. Want zometeen kan onze Shane Paul hier weer zingen. Onze Shane zal een bekende hit zingen uit de Summer Beat 1000, waarmee jij een prachtig apero pakketje kan winnen. En ook nog de komkommer hit mag je kiezen bij het komkommernieuws. Heel veel fun, ook in dit uur. Dit is Dada Live.

0: Bruno Mars wordt je altijd goed gezien van.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Het is weer tijd voor onze Shane Paul, onze nieuwe topartiest voor deze zomer, die we helemaal aan het lanceren zijn. Hij zal weer een reggae-versie zingen van een Summer Beat 1000 hit. En ik ga een tipje geven, want het is geen gemakkelijke opgave vandaag. Het is een recent nummer aan jou om te raden welke hit het is. Naam van de artiest of titel van de plaat is voldoende op zich, maar beiden is nog beter. Inzet is weer zo'n verfrissend drankenpakket die je kan winnen voor deze zomer. Aperol pakket, Freshenet, Solare, Spritz. Oké, tiende met het juiste antwoord, die gaat

0: Jamaica. Jamaica.
1: Amaika, niet zo gemakkelijk, hè. Ik weet het nu wat het is, want toen ik het eerste keer hoorde, dacht ik van, mamai, heb ik nog nooit gehoord dat nummer. Oké. Als je gokje wil doen, of het is paraat, kan je niet zeggen, ik weet het heel zeker, dus stuur er maar in. Ik heb voldoende met titel of naam van de artiest. En beiden is zoals steeds nog beter. Laat maar komen in de Top Radio BE-app als je prijzen wil winnen vanmiddag. New truck, big lift.

0: aan. Ik zie dat heel veel toppers op een verkeerd spoor zitten. Ja, ik wist dat het moeilijk was. Maar ik had niet aan die artiest gedacht die vele keren wordt ingestuurd. Bon, geraken we er nog uit of niet? Je hoort het zo meteen.
1: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
4: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog een schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: gewoon meezingen. En dan kom je er vanzelf wel op. Hoop ik dan.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Oké, wie is er uitgeloot door onze computer? Dat is Nicolas. Nicolas, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik ga het even vragen. Heb jij vannacht gekeken naar de Rode Duivels of ben je gewoon gaan slapen?
2: Ik heb de Rode Duivels gekeken, ja.
0: Respect. En nog goed wakker op dit moment?
2: Ik ben goed wakker, ja.
0: Ja, wakker. Ja, en ben je nog gaan slapen dan daarna? Of heb je ervoor geslapen of gewoon nachtje doorgetrokken?
2: Een nachtje doorgetrokken, ja.
0: Yes, yes, yes. En het was het waard, neem ik aan.
2: Dat was zeker het waard. Het was de moeite.
0: Ja, prachtige uitslag. We gaan dan WK winnen toch, hè, Nicolas?
2: Goed, dan gaan we nu in Spanje.
0: Ja, ja, we gaan ervoor. Bon, maar we wijken af. Eens zien of je de focus nog hebt. Dat heeft onze Shane Paul daarnet gezongen. Recente hit uit de Summer Beat 1000.
2: Milk Inc. van Unstoppable.
0: Milk Inc. van Unstoppable. Ja, dat is helemaal goed, vriend. Dat betekent dat jij, ja, je mag juichen hoor. Lekker verfrissende Apéro drankjes wint. Laat je maar eens horen.
2: Yes!
0: Ja! Het lijkt alsof we weer gescoord hebben op het WK. Van Freshness Solaris Spritz. We gaan dat heel snel naar jou toesturen. En ja, bedankt om mee te spelen. Maak er nog een mooie avond van, hè?
2: Ja, dankjewel.
1: Freshnet Solare. De spritz voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Uit de zomer van 2014, Sigma, zometeen. Eerst naar de weg. 1.19 verlies je tussen Zemst en Rumst, een half uur. In Brussel tussen Reijers en station Schaarbeek, 20 minuten. 20 minuten Antwerpsring tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan. En 20 minuten Antwerpen-West tot Borgerhout. Op een andere plaats in de vertraging, max 10 minuten.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Lotto is op zoek naar handen.
3: Wat?
2: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
3: Oh, een cabrio.
2: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
3: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

Het wordt deze week strandweer bij ons en gelukkig kan je hier nog gratis naar het strand. Op vele plaatsen in Italië is dat niet zo. Bijvoorbeeld bekende stranden op Sardinië zijn alleen nog toegankelijk met vooraf geboekte plaatsjes. Daar zijn maximaal 1500 plaatsen beschikbaar op dat strand. Kinderen onder de 12 jaar die tellen gelukkig niet mee, maar de reserveringskosten bedragen ook 3,5 euro per persoon. Oké, gelukkig zijn we hier nog gespaard van dat soort toestanden om te betalen om naar strand te gaan. Van ja, strandstoel natuurlijk huren, dat kost ook geld, maar gewoon naar het strand gaan, dat kan hier nog gratis in ons land. Wat gaan we daarvoor draaien? De link kan zijn voor de komkommerhits iets met Beach, Sea, Sand. Er is wel het een en het ander mogelijk en het is aan jou om het mij te vertellen. Ja, zeker op het strand. Stuur die passende tracks maar in voor de komkommerhit.

0: kiss me.
1: Wat is de komkommerhit geworden? Veel mogelijkheden zijn binnengekomen in de Top Radio BE-app, maar er kan er maar eentje de titel verdienen.
2: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubics en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Makri voor in Ronsen.
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
8: DJ Yuri, de meest allround DJ uit Kortrijk.

heel veel Italiaanse stranden moet er betaald worden om nog maar gewoon op het strand te komen. Je moet reserveren ook. Stranden in Sicilië, maximum capaciteit 1500 mensen. En vol is vol, ja, dan kan je er niet meer op. Dan moet je gewoon aan je zwembad blijven zitten. Gelukkig hier in België kan je gewoon nog gratis op het strand natuurlijk komen. Welke passende track gaan we daarbij draaien? Er is een heleboel ingestuurd in de Top Radio BE app. Dat zou kunnen matchen inderdaad als komkommerhit. Bijvoorbeeld keuze van Mario. Ah, dit is precies wel iets anders van Plan dat gewoon zonne. Teaspoon. Maar ook dit zat ertussen. Suggestie van Lindsay. De onoverkomelijke Sky and Sand van Paul Kalkbrenner. En dan heb je ook nog Sarah met haar suggestie. Ah, ook niet slecht, hè? Saltwater van Clapton. Maar uiteindelijk ga ik de meerderheid laten winnen. En wordt dit de komkommerhit. Dat hele verhaal daar. Van de beach, waar het betalend is in Italië. Ingestuurd door Lien en Anthony. Hier is Nelen en Kane. En Beachball.

De belofte is gemaakt dat hij er deze zomer zal bij zijn voor de eerste keer op Tomorrowland. Calvin Harris en Sam Smith en Promises. Ik beloof je ook dat ik zometeen nog eens het voetbal-anthem draai. Dat is een beetje klassieker geworden na de match van USA-België. We hebben ook een soort voetbal-anthem gemaakt. Het commentaar erin gaat straks nog eens draaien na 6 uur. En wie erbij was afgelopen nacht. Ja, het was absoluut de match en het gevoel van handjes in de lucht.

0: Dit is Top!
1: 6 uur. We hebben gisteren niet alleen gescoord op het WK voetbal, blijkbaar ook op de NAVO-top. Bart, vertel eens, wat is dat allemaal?
2: Goedenavond. Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franca van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
3: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
2: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
4: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
2: De Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons werd 2e. De Spanjaard Raúl García Pierna werd 3e. De Noor Thorstein Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn er over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
1: Dit zijn de langste vertragingen op de E19 tussen Zemst en Rumst, verliezen 25 minuten. En in Brussel tussen de Chazallaan en station Schaarbeek, hè, daar hebben we ook nog niet veel gezien, dan verlies je 20 minuten. Op een andere plaats de vertraging zat maximum een kwartier.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Heet een aantal goede classics en ook nog festivalnieuws voor je. En ook nog ons voetbalanthem. Ja, het wordt vol. Starten met Top. Thomas Gray.

0: even nagenieten voor wie erbij was op Werchter met Moby. Lift me up.
1: Dit is top.
0: Ja, je hebt het gehaald. Dinsdagavond is bijna 10 minuten over 6. Uitblazen aan de hele dag werken met top. Maar we zijn ook zeker de nummer 1 op jouw vakantiebestemming. De baas van de FIFA, Infantino, heeft trouwens met bloemetjes gesmeten net op zijn Instagram. Hij zegt, de Belgen waren ronduit fantastisch afgelopen nacht. En de hele wereld geniet mee, klinkt het lovend. Ja, dat zal wel zijn. Trouwens, we zijn ook 1 plaats gestegen op de FIFA-ranking. We staan nu boven Nederland en we staan op plaats nummer 9. Ik ga dat anthem nog eens draaien na afloop van de match USA-België. Komt er zo meteen aan. Eerst tijd voor deze Nederlander. Hier is Maupi en Nek. Goedenavond.

0: Braziliaans DJ Alok met Khalid. Het was Dive Into Me, goedenavond. Zat jij gisteren, afgelopen nacht moet ik zeggen, in team slaap, wat normaal is, of in team wakker blijven? In dat laatste geval, wie wakker gebleven is om de match te bekijken, USA-België, die zal zich niet beklaagd hebben natuurlijk. Het was één groot feest voor onze nationale elf. We hebben er ook weer een anthem van gemaakt. Met het wedstrijdverloop en het commentaar van USA-België. Ideaal om de emoties nog eens te herbeleven. Merci Rudy.
1: En zo zijn we er aan begonnen hier in Seattle. Twee man overspeeld, dat is goed. Kastanje hier is Tielemans, zet op naast de bal. Ai, ai, ai. Wat een goede actie, die starten bij Onana. Raskin zet druk, nog eens buitenom gaan. Hier is een goal, de ketelaren, de vlak blijft beneden. Dankzij Raskin, hij pikt de bal op, hij zet druk. En dan de voorzet, niemand die hem kan wegwerken en de ketelaren. Opletten, Tillman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. En daar staat het ineens. Na een half uur spelen weer gelijk. 1-1. Tielemans opent voor Trossard. Esther naar toe. Ook Freeman in de buurt. Trossard een versnelling buitenop. De voorzet is een goeie.

c'est phénoménal. Kuiper de vrije trap, daar is ook een bakje, nee! En kopt hem ernaast, wat een kans voor Tony Lukebakio. Voilà, het rustsignaal weer klinkt. Zo, we zijn eraan begonnen. Mechelen stuurt te lange. De Ketelaar kan ontsnappen, maar Vries is eruit. Nee, die doet het rustig. Oh, laat hem bijna liggen. Nee, Van Aken moet kloppen. Van Aken, nee! Ja!

0: Sinclair. Oei, oh, mist een interceptie. Balogun, de Kuiper komt bijsluiten. Balogun, redding voor Courtois. De eerste die nodig is. Van Aken, die daar nog druk gaat zetten. Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk, Lukaku nog eentje. Natuurlijk. 1 tegen 4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. België geeft de Verenigde Staten hier op hun eigen grond. Hun heilige grond een pak voor de broek. Voilà, daar weer klinkt het laatste fluitsignaal.
1: Om met de woorden te zeggen van Peter van der Bent. Jongen, wat was me dat allemaal, hè? En nu op naar vrijdag tegen Spanje in de kwartfinale. Dan zorgen we gewoon voor friet met mayo in plaats van paella. En dan op naar de halve finale, zeg ik.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij

Armin van Buuren, die ken je natuurlijk van zijn trance DJ sets. Maar op 21 juli, onze nationale feestdag, dan gaat hij iets compleet anders doen. In het openluchttheater Caprera in Bloemendaal, niet eens zo ver van de Belgische grens. Dan brengt hij zijn voorstelling Piano. En dat voel je al aankomen. Dat zijn al zijn hits. Enfin, al zijn hits. Aantal hits en nieuwe dingen waarschijnlijk ook. Die zal brengen gewoon op de piano. Dus misschien wel iets heel leuk om daar mee te maken. Iets wat je niet zou verwachten van Armin van Buuren. En volgens mij moet deze dan ook gespeeld worden, want dat is ook een piano-arrangement wat hierin zit, hè? Nou ja, toch? Hoor je nu al. En dan zonder al die andere instrumenten, gewoon op de piano, veel ingetogener. Uit 2008, zie je Armin van Buuren en In an Out of Love.

0: als de zomer muziek kon maken, dan moet het zo klinken. Frankie Rizzardo, Shinjuku. Als je nog geen plannen hebt voor het zonovergoten weekend wat eraan komt, dan ga ik je zo meteen geven, want ik heb een geweldige festivaltip op het strand van Oostende dit weekend. Eerst even kijken waar de files staan. En op dit moment is er maar één plaats waar er een file staat langer dan 20 minuten. Dat is de E19 tussen Zemst en Rumst. Op een andere plaats kan je nog in een vertraging terechtkomen. Maar als alles goed is, spreken we tegen als die waar is. Dan sta je daar niet langer dan 10 minuten.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Lost Frequencies.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Ja, ik heb een festivaltip voor je. 3 dagen festival klinkt als een geweldig idee. Tot dag 3 begint en je benen plots aanvoelen alsof je een marathon hebt gelopen op teenslippers. Maar toch, we doen het graag elke zomer opnieuw. Want eerlijk, 3 dagen zon, zee, strand en muziek van onder andere DJ-licious, Green Velvet en Joris Voorn tijdens Austin Beach. Dat kan je toch niet missen. Dit weekend 10, 11 en 12 juli gebeurt het allemaal op het strand van Oostende. En ik hoor je nu al zeggen, ja maar ja Wouterke, er is vrijdag wel de kwartfinale voetbal. Wel, daar is voor gezorgd. Vrijdagavond kan je daar ook de kwartfinale tussen België en Spanje volgen op groot scherm van op Austin Beach. Ja, gaat gegarandeerd zorgen voor extra sfeer.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's

0: zometeen.
1: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
5: Gok, weet niet. Twijfel nog.
6: Ah, wat doe jij nu?
4: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
5: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
7: Kansen krijgen op je werk.
8: Check.
7: Interesse in machines.
8: Check.
7: Goede werksfeer.
8: Yes.
7: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

Rad. Zijn naam verklapt het al een beetje. Het is een Duitser. Zat ooit nog als coach in The Voice Germany. Dat was Be Mine. Prachtige dinsdagavond daar buiten. Geniet van het zomerweer. Misschien nog een zomerbaar doen. Wandeling, terrasje. Maar geniet ervan. In elk geval 30 graden komende dagen. Komende week zelfs. Raak het er niet van af. En het hoeft ook zeker niet van dat zomerweer. Nee, vergis je niet. Een beetje verfrissing af en toe is handig. En deze plaats zal daarvoor zorgen. Met de Belg Magician en de Zweedse Lika Lee. Er is I Follow Rivers.

0: Let's Go is back met heel veel optredens en nieuwe muziek. Dit was een nieuwe track met Nicky Bourne en Rise. Zometeen is het de hoogste tijd voor Summer Beat Duizend Shuffle natuurlijk.
1: Straks na 7 uur op Top.
0: Ja, ik dacht al. Rare tune opeens. Goed, moet je die van aantrekken. Summer Beat Duizend Shuffle zometeen. Dat is de ideale playlist voor als je nog misschien een beetje gaat sporten vanavond. Of als je gewoon gaat luisteren op het balkon. Of je hebt een feestje gepland met vrienden. En je denkt van ja, wat gaan we opzetten qua muziek? Ah ja, gewoon de Summer Beat Duizend Shuffle komt helemaal goed daarmee. Ik ga er al eentje los waarmee ik straks sta. Allee, ik. Die van de Summer Beat 1000 Shuffle, ja, ja, grijpt het wel. Florida, David Guetta, dat is ook lang geleden. Oké, tot slot hier. Dit afvuren, de sound van 1999. Hier is DJ Jean en The Lounge.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
7: Dit is Stop! Top Headlines.
8: Goedenavond. Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franca van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
9: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
8: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
10: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op, dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
8: De Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploeggenoot, Quinn Simmons, werd 2e. De Spanjaard Raúl García Pierna werd 3e. De Noord Thorsten Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig vanavond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.

0: Saint-Tropez.
1: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesite. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Goedenavond. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik en dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
1: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
0: In de buurt van Lissabon in Portugal is een bus ingereden op een groep wachtende passagiers. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Twee vrouwen van tussen de 30 en de 40, dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 20 mensen gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Tennis. Op Wimbledon heeft de Duitser Alexander Zverev zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg een Tsjech in 4 sets. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Zij was in 3 sets te sterk voor haar landgenote Jessica Pegula. Het blijft nog wel even zonnig vanavond, temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Top Techno.
4: Dat is Techno and More.